0: event.
1: Here's a cool tip for hot sunny days. Be summer fresh and fancy free with Yvette deodorant. Yvette, beauty at a young price.
2: Say hello to summer.
1: Confident and sweetly fresh.
0: Deodorant by Yvette.
1: Only from Woolworths beauty counters.
3: Good morning from Kellogg's.
4: Good sunshine from Kellogg's.
3: Vitamin fortified Kellogg's Corn Flakes, crisp and full of sun.
4: With Corn Flakes each morning, a nourishing.
3: Good morning!
0: Sunshine breakfast, Kellogg's Corn Flakes, best for everyone.
5: The best to you each morning. Best taste, best nourishment. Kellogg's Corn Flakes, easiest breakfast of all to prepare, and you get all those special vitamins. All that sunshine, all that rich golden energy, fresh country flavor. Best value, too. Kellogg's Corn Flakes, nourishing good.
4: With Corn Flakes each morning.
3: A nourishing good morning.
0: Sunshine breakfast, Kellogg's Corn Flakes, best for everyone.
5: The best to you each morning.
6: Vakantie. Ja, eigenlijk elk jaar weer een geweldig probleem. Waar gaan we dit jaar naartoe? Waar is het nog stil en rustig in Nederland of Europa? Waar zijn de leuke plekjes? Waar is het nog betaalbaar voor uw vakantie? En waar vindt u de zon? Honderden vakantietips en nog veel meer leest u in het tijdschrift Reizen. Het blad voor uw vakantie. Reizen. Koop het eens bij uw tijdschriftenhandelaar.
7: Join the Big L Lunchtime Shuffle Club on Facebook, where you can send your requests, messages and dedications. It's easy and fun. Join the Big L Lunchtime Shuffle Club on Facebook now.